speelde op van een berg, op die skeur van een afgrond, van hut tot herberg. Kom ons dromen zwerven.

In die gordijn van Musiekbonbons skuif oop met die minuet uit Johann Stamitz se symfonie nummer 1. Niklas Ward lei die Noordelike Kamerorkes.

Susan Mintzer het The Trussel van Maud White gesing. Vervolgens een van my gunstelinge, dis Rachmaninoff se prelude in G mineur. George Zifra voor het uit.

Peter Jacobs het Chaminade se lied uit Brittany gespeel. Ons laat tak die musiekband by ons gordyn met Paulus Nebularum, Jenkins se Imagined Oceans. Groetnis tot volgende keer.

Zaris Geens put said, you already die from disco. That is 14 for 4, Gloria Gaynor, I Will Survive. Is mens gekry, man, het sê, Derek, jy het nog praat van die sokker, wie is jou gunsteling span wat vanavond gaan speel? Is dit Frankryk of Spanje? Ek weet nie, dis is 'n moeilike een, ek dink dalk Spanje, maar ek weet nie wie is jou gunsteling, en dan morgen is dit natuurlijk Engeland en Argentinië, maar omdat ons het 9 uur uitsê, onthou die nies 9 uur, gaan net soos 'n bietjie voor 9 wees, en dan is ook weer net voor 9, so moet nie skrik as jy jou horlosie wil stel op die 9 uur nies vanavond, en die gaan sokker kry, maar ons het dit, en het sal rechtstreeks wees. Hier is Rita Lee met Kleur my in.

Dis romanties vandag, né? 1984 treffer van Leonard Cohen. Op RSG Spitstyd, Dance Me to the End of Love. Is amper nie stuit, binnenkort, om ons daar te kry, hier is een oukie van Pieter Maritzburg.

bij die kensterfeest. Bafwetu, bafwetu, mijn broer zat in Soweto.

De afdeling sê hy, soos ons allemaal het ervaren, die coronavirus en inperking, die jy mag nie anti, het ons ingehok met elke TV-sin wat geëindig het op, it is forbidden. Een mens kan niks doen nie. En toe besluit ek maar om stories te skryf. Een elke dag, vir 32 dae lang. Nou die drie waarna ons gaan luister is, jy mag nie, en dan oor een stofsuier, die Kirby, en dan kan die concertina liefhebbers maar nader skuif vir die Wheatstone, want Jan is ook een kranige muzikant, en die voorleser is Richard van de Westhuizen, van muzikante gepraat, maar ook een uitmuntende voorleser. Ek is Johan Rademan, welkom by Kortom.

Okkie Vermeulen, Anna Maria Miller en Liam O'Flaherty met Highland Cathedral. Benny de Tooi, dis jou versoek wat ons neem na die pauze. Dis Sarah Brightman en Andrea Bocelli met Time to Say Goodbye.

Prachtige stukkie gewijde barokmuziek door Antonio Vivaldi, Gloria in Excelsis Deo, uitgevoerd door die Monteverdi Koor. Hulle is begeleid door die Engelse barok orkest onder leiding van John Elliot Gardner. Andries van Rensburg in Kaapstad, nou is het jou beurt. Hier is Marietta's lied, wat kom uit Erich Korngold's opera Die Toterstad, oftewel Stad van die Dood. En jy het specifiek gevra, Andries, dat het gesing moet word door Beverly Sills.

tussen Ace Block en mij aan. Mijn hart is tevreden, wat zit mij toegelaat. Ver weg genoeg om die mij te wild en het ringen door mijn ziel.